peine va plaire. Leida oor, hoe kom veg ons oor grond? En wat is, is een mens, dynamiet met

is ook moog. Die vrouwens wel luis toe, maar die man zit in die kroeg. Die nieuwe jaar maak die mannen weer lus van katoeg. Die vrouwens wel luis toe, maar die man zit in die kroeg.

liefde die er boezemen. Al komt weer is daar, maar zing eens geloof.

0: lewer.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei

is zo lang. Kom eens even voor jou, waar het is van mij rouw. Hé hey man, is allemaal lekker in hier land van ons. Zo moet die bultong met een lekker veekje op. Een vierkie wat brandt met het chopje op die kool. En die wereldbeker wat de band is. Kom eens kijken.

van die krans was zijn meren en die hemel was zijn dak. En zijn vrienden was die donder en die ren. En wanneer hij het op een berg afrol en door een boompje snak, was hij die berg, die storm, alles in.

0: Ek is Caroline Grace en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
1: Leer uit jou verlede, maar bly onthou jy lewe in die hede.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Krav Maga.
5: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Joe Black en hy sê vir ons, bring die hoop weer terug. Net voor het Marlo van der Merwe met ouwens soos ek. En Jean Paar gee vir ons die St. Elmo's Fire. Die tyd is so 17 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek hou vir Jacques weeksdag en hy is in 9:12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, het is daarom nou al donderdag in die kontry. Morgen is dit naweek en ons het weer groot rak weer in die gang. Kan nie wacht vir dit nie en ons kan natuurlijk nie wacht vir die naweekie. Vandag vrienden, in kombuiskas kanades, deel ek met julle een heerlijke curry marinade. Nou, hy is een lekker soetsier curry marinade wat goed werk, saam met varkchop, saam met hoender en natuurlijk so saties. En een baie makkelijke recept, en is dit een van die recepte wat een mens altyd maar daar in jou recepteboek moet hee. En natuurlijk kan jy dit ook, die recept, jy kan hom in die yskas hou, so jy hoef hom nie dadelijk te gebruik nie, maar die lekker ding is, as jy nou jou eie sousaties maak, of as jy nou hoenderstukke braai, dan laat leg jy nou dit in hierdie heerlijke curry marinade, en laat ek jy nou vertel, dit is absoluut heerlijk, jy moet dit probeer, hy krijg so'n bykie appelkoos komfijt by, hy krijg so'n bykie suiker by, en natuurlijk een paar ander goeikies, wat hom lekker soet, so'n soetsier smaakie gee, en precies wat hy nou nodig het, is jy so nou en dan net so ietsie anders wil braai. En wat is nou lekkerder as jou stikkie curry sousati of een stikkie curry hoender of een varkchop, een curry varkchop. Jy is nou maar lekker. En as hy vet so lekker bros gebraai is op die kole, dan is het ons nou koningskos saam met een heerlijke slaai en een braai broeikie. Moet nie die braai broeikie vergeet nie. Vrienden, dan deel ek ook met julle yskastaarte, mens is mal oor yskastaarte, en hierdie ene het ek nou nog nie met julle gedeel nie, of nog nie een soort gelijk hier nie, en dit is een Milky Bar yskastaart. So, en die lekker ding van hom is, hy kry iets amorbeskuikies is sy kors van die spesifieke taart, en dan kry hy nou 2 bakkies roomkaas, bykie kondensmelk, siermoetsap, en dan een groot Milky Bar chocolade, die wit ene, en laat ek, wel Milky Bar chocolade is moes nou maar wit, maar die spilliekie sal jy nou saammeng, en wat lekker is, wat ek van nou is, die arbeie, vars arbeie, en dan meng jy dit nou deur die beslag, en die sit jy nou in die yskas, dat hy nou lekker stol, en dan gee jy nou vir jou een heerlijke, sal ek nou maar sê, arbeie Milky Bar yskas taart, vir diegene wat nou lief is vir dit, jy kan nou amper al 'n kaaskoek noem, want hy kry ons nou die roomkaas, of nou daai een, maar yskastaart, Milky Bar yskastaart is wat ek deel met jou vandag met die Eat Some More beskuikie kors. En het is wat hom so lekker maak. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut heerlik en hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepjes. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082 33 33 67. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 0415813633.
4: On your mark, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
5: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
4: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal, it's a tradition. Offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
5: We learn, we laugh, and we try new things every day.
4: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
5: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
4: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
6: My heart verlangt naar die bloedrooibosveldzon.

is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waarom te begin nie? Laat de wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mynroad Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: En als ik jou awesome hoor, en je stil weer een deel van mij beet, en ik slaap val je aan.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers. Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
2: Johan Plumbers.

Wonder waar's mijn geld in? En dan denk ik aan mijn ma. Ze heeft altijd gezien, mijn kind, jij moet leer spaar. Die jaren raakten moeilijk, en dus winter elke maand. Ik twijfel of mijn.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084 702 0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.

0: ribs.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd tandrummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Zij was de engel met de angel in een zwart limousine. Verslaafd van rock'n'roll en aan nicotine.

op die dansvloer na jaren se wacht. En Hendrik, haar boyfriend, staan recht om te kijk wie lacht.

vastgedrukt. Van maanden was Hendrik ons groot vriend Saar bij je ziel. Want zij had altijd gezeten, haar sleutels

Ek kan jou woorde nog hoor. Kies almal een rigting en dan volg ons sy spoor. So stap jy maar oos en dan stap ek maar

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Anna, bij mij is jij veilig. Ik hou je stijf in mijn bal. Ik zal jou nooit los niet. Je is die water van mijn dorp.

голос, пей, как наёт. Mess, die Lakenstücke fallen. Jij bleef daar een beeldschoen.